Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

de leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: De leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De nieuwe fietstunnel moet het drukke kruispunt van de Transportlaan en de Hengelhoefstraat in Genk veiliger maken voor fietsers. Stad Genk, provincie Limburg en de Vlaamse overheid starten daarom met de herinrichting. De tunnel scheidt fietsers volledig van auto- en vrachtverkeer en werkt zo een knelpunt op de fietssnelweg F75-weg. Ook de rijweg, fietspaden en verkeerslichten worden aangepast. De voorbereidende werken zijn gestart. Van 31 augustus tot 4 september gaat het kruispunt volledig dicht voor verkeer. Later, van 6 oktober tot 6 november, wordt ook de overweg op de Hengelhoefstraat afgesloten. Hasselt is uitgegroeid tot de Vlaamse stad met de hoogste cameradichtheid. Met 492 actieve camera's zijn er 6,15 per 1000 inwoners, tegenover 2,26 in Antwerpen. Volgens burgemeester Steven van de Put is het cameraschild nodig voor de veiligheid. Onderzoek van de KU Leuven toont echter dat inwoners vaak niet weten waarvoor de camera's dienen en daardoor zelf verhalen invullen. De politie benadrukt dat beelden vooral achteraf worden bekeken, na maximaal 30 dagen verdwijnen en niet worden gebruikt voor gezichtsherkenning. Volgens de politie helpen camera's wel aanzienlijk bij het oplossen van misdrijven. De dag begint zwoel. In de loop van de namiddag wordt de atmosfeer erg onstabiel. Daardoor kunnen er 's avonds buien verwacht worden. Die kunnen soms intens uitpakken met onweer, rukwinden en veel regen in korte tijd. De zwaarste buien worden pas na 20 uur verwacht. Lokaal kan er dan tot meer dan 30 liter per vierkante meter vallen. De temperatuur bereikt een maximum rond 27 à 28 graden. In de nacht naar vrijdag blijft de kans op buien nog lange tijd aanwezig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Franse stad Caen in de regio Normandië is zeker één iemand omgekomen nadat een auto opzettelijk was ingereden op een groep mensen. Er is ook een tiental gewonden, zeker zeven onder hen zijn er heel erg aan toe. De bestuurder is opgepakt nadat hij eerst gevlucht was. Het is een twintiger, geboren in Rusland, maar hij staat niet bekend bij de inlichtingendiensten. De brand in de Hoge Venen is misschien veroorzaakt door een tractor van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat zegt ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Wellicht hadden ze net gemaaid en is kort daarna brand ontstaan bij de tractor. Het parket van Luik onderzoekt de brand nog en heeft het nieuws nog niet bevestigd. Bij de brand in de Hoge Venen is 3000 hectare aan natuur verloren. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer. Volgens een Amerikaanse geologische dienst is dat ook de oorzaak van de beving die is geregistreerd met een kracht van 5,2. Al bijna 160 mensen kwamen om en er zijn nog honderden vermist. Zo krijgt Buitenlandse Zaken bij ons voorlopig geen contact met twee Belgen in het gebied. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando volgen in Marsleydam en Schaffen. De prins krijgt vandaag zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School na een opleiding van 4 jaar. Volgens het Nieuwsblad is hij de eerste Belgische prins die de volledige opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de militaire school doorloopt. En Romelu Lukaku speelt de Champions League voetbal met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Dat won van het Franse Lyon met 1-2. Lukaku viel in op het einde van de wedstrijd. We beginnen met regen, maar later komt de zon er overal door bij 29 graden en vanavond opnieuw kans op onweer. De komende dagen af en toe regen en een paar graden frisser.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
5: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
4: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Berghof Belgium uit Beringen waarschuwt klanten voor een malafide webshop die de merknaam en website van het bedrijf misbruikt. Een klant meldde zich nadat een bestelling niet was aangekomen. De frauduleuze website is vrijwel volledig nagemaakt, inclusief copyright en verkoopsvoorwaarden. Berghof diende inmiddels klachten bij de provider en de economische inspectie in België en Nederland. Zaakvoerster Hilde Rutten roept consumenten op alert te zijn voor extreem hoge kortingen en websites vooraf te controleren. Ook andere bedrijven worden gewaarschuwd voor gelijkaardige vormen van online fraude. Op de campings van Pukkelpop en Hasselt zijn dit jaar opnieuw heel wat bruikbare spullen ingezameld. Kringloopwinkel Occasie verzamelde samen met vrijwilligers zo'n 130 tenten, 180 campingstoelen, slaapzakken, schoenen, luchtmatrassen en grote hoeveelheden voeding en drank. Een deel daarvan gaat naar de vluchtelingenorganisaties in en rond Calais. Het ingezamelde blikvoer blijft in Hasselt, omdat het daar minder geschikt is. Een deel van de spullen wordt bovendien volgend jaar opnieuw verkocht op Pukkelpop. Occasie verzamelde eerder al bijna 7 ton goederen in, waarvan ongeveer de helft een nieuwe eigenaar kreeg. De dag begint zwoel. In de loop van de namiddag wordt de atmosfeer erg onstabiel. Daardoor kunnen er 's avonds buien verwacht worden. Die kunnen soms intens uitpakken met onweer, rukwinden en veel regen in korte tijd. De zwaarste buien worden pas na 20 uur verwacht. Lokaal kan er dan tot meer dan 30 liter per vierkante meter vallen. De temperatuur bereikt een maximum rond 27 à 28 graden. In de nacht naar vrijdag blijft de kans op buien nog lange tijd aanwezig.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Dit is goed in de square.
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het internationale comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. Volgende dagen blijft het wisselvallig, met maxima rond 23 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: En ook voor Jude Dowland telt het gezegde: waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Vandaar dat hij zong van You're Such a Good Looking Woman. Goedemorgen, welkom. Dit is weer Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met Ludewijn.
0: Coffee time en tijd voor de koffieklets hier in de ochtend bij Ludo. Leuke babbels en leuke muziek. Dat eerste, dat hopen wij, tenminste dat tweede, dat proberen wij te doen. Met muziek van Shocking Blue van Jane Manson, of Mason moeten we zeggen. Ook Alberto Cortez, Connie van den Bos en deze Chris Montes.

Het was toch een klein deugnietje, hè, die Sjaki van de Hoek. Maar hij had een hart van goud, volgens Connie van den Bos. Connie van den Bos, trouwens, een van de mooiste stemmen uit Nederland, tenminste, als je het mij vraagt. En als je nu nog in bed ligt, nu een gouden raad van Frantiek.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
5: En wat gaan we daar doen?
4: Ik wil naar diertjes kijken.
5: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
6: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
7: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
6: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!

Rodge Whittaker en The Last Farewell. En eergisteren was het The Last Farewell voor Dolly Parton, gevierd country artiest, een van de betere uit Amerika. Ze werd 80 jaar. En ze schreef behalve zelf nummers voor haar eigen, schreef ze ook nummers voor anderen, zoals I Will Always Love You, voor wat ze onder andere voor Whitney Houston schreef. Maar ook Elvis wilde dat plaatje opnemen, stond gisteren in de krant. En wat gebeurde er? Ze weigerde dat aan Elvis. En wat was de reden? Elvis vroeg altijd, als hij een nummer van een bepaalde muziekschrijver zong, 50% van de royalties. En daar heeft Dolly Parton dus vriendelijk voor bedankt. Geen I Will Always Love You voor Elvis, maar wel voor Whitney Houston. Ze gebruikten het in The Bodyguard en het werd een wereldhit. Met andere woorden, Dolly Parton heeft dus de volle pot verdiend aan die plaat. En niet de helft naar Elvis. Ja, het had ook nog een beetje zakelijk inzicht, zeg ik dan. Dolly Parton, niet met I Will Always Love You, wel met Jolene.

En zal Elvis voor dit nummer Kiss Me Quick ook de helft van de royalties gekregen hebben? Ik weet het niet, maar ik denk dat hij het wel nodig had om zijn uitbundig en nogal rijkelijk leven te financieren. Want de man die leefde er werkelijk op los. En als je eens echt iets potsierlijk wilt zien en wilt getuige zijn van de rijkelijke levenswandel van de King himself, dan moet je maar eens een keer naar Graceland gaan in Amerika, in Memphis, naar het landgoed van Elvis. En daartegenover liggen heel wat bezienswaardigheden in hallen opgesteld van alle rijkelijke dingen die Elvis zich permitteerde. Zoals onder andere 2 vliegtuigen, een auto of 40. Niet te geloven, honderden kostuums waar hij mee optrad. Als je ooit eens tijd heeft en hoesting en misschien ook al een beetje geld, dan moet je dat absoluut eens doen, want het is wel de moeite waard. Status quo dan maar, als eerste van ons drie, like Pictures of Mystic Man.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
3: Espresso. Bij een heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Lekkere, vlotte instrumentale plaat van Hugo Montenegro en At the Woodchopper's Ball. Daarvoor hoorde je Jack Jersey in The Still of the Night en Status Quo mocht openen met The Pictures of Matchstick Man. Aanvouden we die radio, zo pakken we tegen een uur of tien. Straks gaan we eerst nog wat plaatjes draaien, onder andere van de Bee Gees en van Jane Mason.

In Australië zijn ze zo fier op de Bee Gees dat je daar om de haverklap wel een standbeeld van de heren tegenkomt. To Love Somebody hoorde je. En daarvoor een zangeres die de naam op twee manieren kan uitgesproken worden. Ofwel Jane Mason, oftewel Jeanne Monson. En hoe komt dat? Jane Mason was eigenlijk een Amerikaanse, maar ze had succes in Frankrijk en ze zong in het Frans. Vandaar dat de twee uitspraken goed zijn voor alle duidelijkheid. Uit Nederland, dat staat vast en er is maar één uitspraak van de naam mogelijk. Chocking Blue.

En normaal gesproken is dat plaatje een beetje buiten onze comfortzone, want wij draaien normaal de muziek tussen de 50s en de 90s en deze komt uit 2005. Maar ze is zo mooi dat we graag een uitzondering maken voor Katie Millowa en 9 Million Bicycles. Oh, wat hoor ik? Mijn paardenkoets komt eraan, dus...

Muziek uit de Golden 60s, zeg maar, de oer-oldies uit 1968, The World of Oz en The Muffin Man. En we zijn zo stilkens aan terug aan gewoon geraakt. Na een kei leuke zomer en een kei warme zomer en een kei zonnige zomer, zitten we nu weer een beetje in het kwakkelweer. Geef toe, daar voelen we ons eigenlijk wel thuis hier in België. Net als Shella en de Bee Devotion. Maar eerst even een afscheid nemen, want het is bijna 10:00. Veel plezier straks met de collega's. Na 10:00 is er de lunchbox met Geert de Knut. En om 5:00 hoor je Hallo Limburg met Koen Baks. En nu dus Singing in the Rain van Shella en de Bee Devotions. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het internationale comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. Volgende dagen blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel.

Het mag ook eens wat rustiger aan hier op donderdagmorgen. You've Lost That Loving Feeling. Dat waren de Righteous Brothers met een hit uit 1965 die nog steeds bijzonder lekker klinkt op de radio. Het is 7:30 over 10, donderdagmorgen 27 augustus. La Tomatina wordt gevierd in Spanje deze dagen. Gaan wij lunchbox instappen, vrienden, vandaag op donderdagmorgen naar Ludo Wijnen met zijn lekkere espresso koffie. En dat doen we met liedjes van Tim Visterin en De Vogel. Ook Jim Reeves komt eraan, tot zelfs Albano en Romina Power. Hier is Wendy van Wanten.

Het is 27 augustus en op deze dag staat in Spanje het dorp Buñol, nabij Valencia, helemaal in het teken van La Tomatina. Dit wereldberoemde festival trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Tijdens het feest verandert de dorpskern in één grote arena waar deelnemers elkaar bekogelen met overrijpe tomaten. Het kleurrijke gevecht duurt ongeveer een uur en zorgt voor een zee van rood sap door de straten. Na afloop spoelen brandweerwagens de inwoners en het dorp schoon, waarna muziek, dans en eten de viering voortzetten. La Tomatina ontstond in 1945 als een spontane dorpsgrap en groeide uit tot een officieel festival. Zo is 27 augustus in Spanje vooral een dag van plezier, samenhorigheid en uitbundige traditie. La Tomatina,

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil een diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

straks dan trekken de kinderen terug naar school en in het eerste leerjaar zullen ze dit leren, hè? When is when? Nick McKenzie was dat. Heel mooi liedje trouwens van lang geleden met Los Indios Tabayaras daarvoor. Wij herdenken vandaag op 27 augustus Perit, muzikant, maar ook liedjeschrijver en zelfs platenmaker Perit. Straks meer erover na Jim Reeves op Radio Luto.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 27 augustus, we herdenken vandaag de Spaanse gitarist, componist en zanger Perit, die op 27 augustus 2014 op 79-jarige leeftijd overleed. Perit wordt beschouwd als de koning van de Catalaanse rumba, een muziekstijl waarin Spaanse flamenco, Latijns-Amerikaanse ritmes en popmuziek samenkomen. Perit brak internationaal door met liedjes als Borriquito. Hij vertegenwoordigde Spanje bovendien op Eurovisie Song 1974 met Canta y sé feliz. Met zijn karakteristieke gitaarspel, ritmische stijl en energieke optredens groeide die Perit uit tot een icoon van de Spaanse populaire muziek. Perit wordt herinnerd als een van de belangrijkste grondleggers van de rumba catalana.

ontzettend hoge stem van Solomon King. Die haalden we nog eens uit de jaren 60, tweede helft van de jaren 60. She Wears My Ring. Radio Luto. Meer toonaangevend.

Geven de retro radio op onze 2FM frequenties in Haspengouw en vanuit de centrumstad. We hebben ook een DAB Plus frequentie over de hele provincie en daarbuiten ook radioludo.be, de livestream. Dit zijn Kool & The Gang en die hebben blijkbaar iets te vieren. It's a celebration.

0: pom pom pom. Norman en Sue Thompson hier op Luto. En nu zaterdag 29 augustus van 12 tot 18 uur is er een kunstmarkt, de laatste voor deze zomer, Hasselt Montmartre op het Capucineplein in Hasselt. Hasselt Montmartre, kunst en kleine schatten. Een hippe kunstmarkt vol vondsten. Dwaal langs kraampjes vol kunst, prints, sieraden, keramiek en andere mooie hebbedingetjes. En ontdek vooral werk van lokale makers, jonge kunstenaars en creatieve zielen. Elk item met een eigen verhaal. Kom kuieren, kijken, genieten en verliefd worden op iets wat je niet zocht. Hasselt Montmartre, het is gratis. Nu zaterdag, de allerlaatste voor deze zomer, op het Capucineplein in Hasselt, van 12 tot 18 uur.
1: Oh, I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.
2: Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
1: That sounds like us.
2: We sing about beauty and we sing about truth, at $10,000 a show.

Die Dr. Hook die had het over het muziektijdschrift Rolling Stone. Het was een blad waarin allerlei grote artiesten werden beschreven in der tijd. De cover van het blad, de cover of the Rolling Stone, liedje uit 1973 trouwens. We gaan precies 10 jaar de vroegere tijd in met Serge Gainsbourg.

hele mooie arbeidsvitamine die we er graag nog bij hebben uit Nederland. De band Bloem en Eva aan mijn moeder vragen. Hun allergrootste liedje trouwens uit de 70s toen. Gaan we naar 11 uur op hier bij Radio Ludo met straks het regionaal nieuws van 11 uur. En tot 12 uur nog Lunchbox op het einde van de zomervakantie. En daarnaartoe doen we met het winnend liedje van Eurovisie 1975. Het was de Nederlandse band Teach In die toen dat liedjesfestival vertegenwoordigde voor Nederland. Met dit plaatje, Dingedang.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De nieuwe fietstunnel moet het drukke kruispunt van de Transportlaan en de Hengelhoefstraat in Genk veiliger maken voor fietsers. Stad Genk, provincie Limburg en de Vlaamse overheid starten daarom met de herinrichting. De tunnel scheidt fietsers volledig van auto- en vrachtverkeer en werkt zo een knelpunt op de fietssnelweg F75-weg. Ook de rijweg, fietspaden en verkeerslichten worden aangepast. De voorbereidende werken zijn gestart. Van 31 augustus tot 4 september gaat het kruispunt volledig dicht voor verkeer. Later, van 6 oktober tot 6 november, wordt ook de overweg op de Hengelhoefstraat afgesloten. Hasselt is uitgegroeid tot de Vlaamse stad met de hoogste cameradichtheid. Met 492 actieve camera's zijn er 6,15 per 1000 inwoners, tegenover 2,26 in Antwerpen. Volgens burgemeester Steven van de Put is het cameraschild nodig voor de veiligheid. Onderzoek van de KU Leuven toont echter dat inwoners vaak niet weten waarvoor de camera's dienen en daardoor zelf verhalen invullen. De politie benadrukt dat beelden vooral achteraf worden bekeken, na maximaal 30 dagen verdwijnen en niet worden gebruikt voor gezichtsherkenning. Volgens de politie helpen camera's wel aanzienlijk bij het oplossen van misdrijven. De dag begint zwoel. In de loop van de namiddag wordt de atmosfeer erg onstabiel. Daardoor kunnen er 's avonds buien verwacht worden. Die kunnen soms intens uitpakken met onweer, rukwinden en veel regen in korte tijd. De zwaarste buien worden pas na 20 uur verwacht. Lokaal kan er dan tot meer dan 30 liter per vierkante meter vallen. De temperatuur bereikt een maximum rond 27 à 28 graden. In de nacht na vrijdag blijft de kans op buien nog lange tijd aanwezig.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

En of we het kunnen, we zijn toonaangevend. Dit is Radio Luto. I Can Do It, de Rubits, vanuit ons radiostudio hier in het hart van Hasselt. Je hoort Radio Luto. 10:54 intussen, tot 12:00 nog Lunchbox. Vandaag donderdag voormiddag met songs van Maywood. Komt er ook een liedje aan van Jean-Michel Jarre, tot zelfs de blinde Amerikaanse Stevie Wonder. Dit is Bobby Darin uit 1958 bij ons.

Het krantennieuws. De Londense politie heeft tijdens de Britse zomer opnieuw verschillende peperdure sportwagens in beslag genomen. Het gaat volgens de autoriteiten vaak om supercars van eigenaars uit het Midden-Oosten. Jonge bestuurders zouden hun luxewagens speciaal naar Londen laten overbrengen om ermee rond te rijden. Het jaarlijkse fenomeen staat bekend als Supercar Season. De opvallende bolides trekken veel bekijks in de straten van de Britse hoofdstad. Tegelijk zorgt het luidruchtige en soms roekeloze rijgedrag voor ergernis bij de buurtbewoners. De politie voert erom extra controles uit op bestuurders die de verkeersregels overtreden. Bij ernstige overtredingen kan een voertuig in beslag genomen worden. De spectaculaire wagens leveren zo niet alleen bewonderende blikken, maar soms ook een ritje met de takelwagen op. Voor sommige eigenaars eindigt de Britse zomervakantie daardoor een stuk minder luxueus dan gepland.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Dit is de zomer van 2026 en heel veel mensen vinden ons langs heen deze weg. Dat is fijn om te horen. I was made to love her. Dat was de blinde Amerikaanse Stevie Wonder. Een van zijn jonge liedjes trouwens. De allereerste geslaagde harttransplantatie gebeurde op een 27e augustus in de tijd. Straks meer erover na Lee Towers, de Nederlandse muzikant met zijn donkere bril op.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, in 1973 op 27 augustus, vond in het Brusselse universitaire verplegingscentrum Brugman de eerste geslaagde Belgische harttransplantatie plaats. Onder leiding van professor Primo werd deze baanbrekende operatie uitgevoerd. Een grote stap vooruit voor de Belgische geneeskunde. De succesvolle ingreep gaf hoop aan patiënten met ernstige hartfalen en opende de weg voor vele transplantatietechnieken in ons land. Dankzij de inzet van het medische team werd het leven van de patiënt aanzienlijk verlengd en verbeterd. Deze gebeurtenis markeerde het begin van een nieuw tijdperk in de cardiologie en chirurgie in België. Het zorgde voor internationale erkenning van het ziekenhuis en de artsen. De operatie inspireerde vele andere medische doorbraken in het land. 27 augustus 1973, de eerste geslaagde Belgische harttransplantatie in het Brusselse Universitair Verplegingscentrum Brugman.

Uiteindelijk zou dit een liedje moeten zijn dat we op het einde van het schooljaar laten horen aan jou. Maar kijk, het nieuwe schooljaar komt eraan. En dan zwaaien we nu al naar Monsieur le Professeur. Adieu le Monsieur le Professeur op Pluto. Het is voorbij, 11:30. Goeie voormiddag. Maywood dadelijk met Give Me Back My Love bij ons. Nu Fats Domino, I Went to Walk You Home.

Marvin Gaye, de soul legende, How Sweet It Is To Be Loved By You. Dat is de originele plaat uit 1965. Een liedje dat later vaak gecoverd werd. Met May Wood daarvoor uit Nederland. En Give Me Back My Love keerden we terug naar de vroege 80s. Je leukste evergreens met straks een weetje in onze weetjestrommel over de Republiek Maastricht hebben wij het vandaag eens. Hier is Jean-Michel Jarre intussen, de multi-instrumentalist.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: We hebben vandaag een weetje over Maastricht. Want Maastricht riep zichzelf ooit uit tot een vrije republiek. Dat was in 1794, tijdens de opmars van de Franse revolutionaire troepen. Toen bevond Maastricht zich in een chaotische politieke situatie. Toen het Franse leger naderde, riep een groep revolutionair gezinde burgers de stad uit tot Vrije Republiek Maastricht, in navolging van de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ze wilden zich losmaken van zowel het Staats-Brabantse bestuur als de invloed van de prins-bisschop van Luik. De republiek had zelfs korte tijd een eigen vlag en voorlopige burgerregering. Deze onafhankelijkheid was echter van korte duur. Binnen enkele weken trokken de Fransen de stad binnen en werd Maastricht ingelijfd door de Franse Republiek. De Republiek was daarmee een historisch curiosum, maar toont het revolutionaire elan dat zelfs tot in Limburg reikte.

Deze zomer is het een halve eeuw geleden dat dit liedje in de hitparade terug te vinden was. Het was de doorbraak van Tina Charles in de zomer van 76 met I Love to Love. Hadden wij nog eens een instrumentaaltje bij? Vin McCoy is dit, met The Shuffle. Een goede voormiddag.

We kennen het liedje The Hustle van Van McCoy. Dat is een instrumentaaltje dat vaak op radioprogramma's wordt gebruikt. Maar dit was een andere plaatje van Van McCoy, een beetje vrolijker. The Shuffle, tot bijna 12 uur. Straks om 5 uur is Koen hier. Hij doet het tot 7 uur vanavond met Hallo Limburg. En nu nog even door naar 12 uur met Joe Harris. Eerst zien en dan geloven. Morgen horen we elkaar opnieuw, even na Espresso, om 10 uur. Tot morgen.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Genk is brandweerwachtoverste Patje Baerts overleden. Hij werd 61 en stierf aan de gevolgen van asbestose, een longziekte die ontstaat door het inademen van asbestvezels. Baerts was jarenlang actief als brandweerman en waarschuwde eerder voor de gezondheidsrisico's van het beroep. Volgens hem kan één ingeademde asbestvezel al ernstige gevolgen hebben. Zijn overlijden brengt opnieuw de blootstelling van brandweerlui aan gevaarlijke stoffen onder de aandacht. Baerts vond het ook onverantwoord om brandweermannen tot hun 67ste te laten werken. De 56-jarige Kathleen Jehoel uit Hasselt mag, amper één jaar nadat ze met pickleball begon, al naar het wereldkampioenschap in Vietnam. Ze werd Belgisch kampioen bij de dames boven 50 en behaalde ook zilver in het gemengd dubbel en brons in het damesdubbel. Daarmee werd ze geselecteerd voor de Belgische ploeg. Jehoel speelde vroeger op hoog niveau tennis, maar raakte na één kennismakingssessie meteen verslingerd aan pickleball. Het WK vindt plaats van 30 augustus tot 6 september in Da Nang. Jehoel hoopt met België de poelenfase te overleven. De dag begint zwoel. In de loop van de namiddag wordt de atmosfeer erg onstabiel. Daardoor kunnen er 's avonds buien verwacht worden. Die kunnen soms intens uitpakken met onweer, rukwinden en veel regen in korte tijd. De zwaarste buien worden pas na 20 uur verwacht. Lokaal kan er dan tot meer dan 30 liter per vierkante meter vallen. De temperatuur bereikt een maximum rond 27 à 28 graden. In de nacht naar vrijdag blijft de kans op buien nog lange tijd aanwezig.

0: Gladiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Gladiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vakbonden en werkgevers waarschuwen de federale regering dat het moeilijk wordt om pensioenen en uitkeringen op tijd te betalen als ze blijft besparen. Ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. De regering bespaart niet alleen op de sociale zekerheid, maar ook op de diensten die ervoor zorgen dat mensen hun uitkering of pensioen krijgen. Zo mogen er voorlopig geen federale ambtenaren bijkomen. Daardoor hebben sommige diensten te weinig personeel om alle dossiers op tijd te behandelen. De sociale partners hebben voor de zomervakantie hun bezorgdheid geuit in een brief aan premier De Wever, maar zeggen dat ze nog geen reactie gekregen hebben. De drie grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over de tijd die scholen hebben voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen. Volgens de koepels is het nog onduidelijk hoe scholen dat in de praktijk zullen opvangen. Ze willen samen met Vlaams minister van Onderwijs Demir bekijken hoe leerkrachten toch voldoende tijd kunnen krijgen voor opleidingen en bijscholing. In het Franse skigebied Alpe d'Huez is een gondel van een kabelbaan tegen een kraanwagen gebotst. 23 mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe. De meeste anderen liepen een hersenschudding op of waren in shock. In de gondel zaten zo'n 50 mensen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de kraanwagen niet gezien dat er op die plaats een kabelbaan hing. Het Westnijlvirus verspreidt zich verder in Europa. In Griekenland zijn volgens de gezondheidsdienst al 232 mensen besmet geraakt. Dat is bijna de helft meer dan een week geleden. 19 mensen zijn aan het virus overleden. In totaal is het Westnijlvirus al in 12 Europese landen opgedoken. België is daar voorlopig niet bij. We krijgen tijdelijk enkele opklaringen, later gaat het weer regenen. Er is ook kans op stevig onweer. De maxima liggen in de buurt van 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en mogen we temperaturen rond 23 graden verwachten.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Berghof Belgium uit Beringen waarschuwt klanten voor een malafide webshop die de merknaam en website van het bedrijf misbruikt. Een klant meldde zich nadat een bestelling niet was aangekomen. De fraudeleuze website is vrijwel volledig nagemaakt, inclusief copyright en verkoopsvoorwaarden. Berghof diende inmiddels klachten bij de provider en de economische inspectie in België en Nederland. Zaakvoerster Hilde Rutten roept consumenten op alert te zijn voor extreem hoge kortingen en websites vooraf te controleren. Ook andere bedrijven worden gewaarschuwd voor gelijkaardige vormen van online fraude. Op de campings van Pukkelpop en Hasselt zijn dit jaar opnieuw heel wat bruikbare spullen ingezameld. Kringloopwinkel Occasie verzamelde samen met vrijwilligers zo'n 130 tenten, 180 campingstoelen, slaapzakken, schoenen, luchtmatrassen en grote hoeveelheden voeding en drank. Een deel daarvan gaat naar de vluchtelingenorganisaties in en rond Calais. Het ingezamelde blikvoer blijft in Hasselt, omdat het daar minder geschikt is. Een deel van de spullen wordt bovendien volgend jaar opnieuw verkocht op Pukkelpop. Occasie verzamelde eerder al bijna 7 ton goederen in, waarvan ongeveer de helft een nieuwe eigenaar kreeg. De dag begint zwoel. In de loop van de namiddag wordt de atmosfeer erg onstabiel. Daardoor kunnen er 's avonds buien verwacht worden. Die kunnen soms intens uitpakken met onweer, rukwinden en veel regen in korte tijd. De zwaarste buien worden pas na 20 uur verwacht. Lokaal kan er dan tot meer dan 30 liter per vierkante meter vallen. De temperatuur bereikt een maximum rond 27 à 28 graden. In de nacht na vrijdag blijft de kans op buien nog lange tijd aanwezig.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
2: Dit is goed.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Genk is brandweerwachtoverste Patje Baerts overleden. Hij werd 61 en stierf aan de gevolgen van asbestose, een longziekte die ontstaat door het inademen van asbestvezels. Baerts was jarenlang actief als brandweerman en waarschuwde eerder voor de gezondheidsrisico's van het beroep. Volgens hem kan één ingeademde asbestvezel al ernstige gevolgen hebben. Zijn overlijden brengt opnieuw de blootstelling van brandweerlui aan gevaarlijke stoffen onder de aandacht. Baerts vond het ook onverantwoord om brandweermannen tot hun 67ste te laten werken. De 56-jarige Kathleen Jehoel uit Hasselt mag, amper één jaar nadat ze met pickleball begon, al naar het wereldkampioenschap in Vietnam. Ze werd Belgisch kampioen bij de dames boven 50 en behaalde ook zilver in het gemengd dubbel en brons in het damesdubbel. Daarmee werd ze geselecteerd voor de Belgische ploeg. Jehoel speelde vroeger op hoog niveau tennis, maar raakte na één kennismakingssessie meteen verslingerd aan pickleball. Het WK vindt plaats van 30 augustus tot 6 september in Da Nang. Jehoel hoopt met België de poelenfase te overleven. De dag begint zwoel. In de loop van de namiddag wordt de atmosfeer erg onstabiel. Daardoor kunnen er 's avonds buien verwacht worden. Die kunnen soms intens uitpakken met onweer, rukwinden en veel regen in korte tijd. De zwaarste buien worden pas na 20 uur verwacht. Lokaal kan er dan tot meer dan 30 liter per vierkante meter vallen. De temperatuur bereikt een maximum rond 27 à 28 graden. In de nacht na vrijdag blijft de kans op buien nog lange tijd aanwezig.

0: ochtendmens.
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.

Nummer uit 1961 van The Drifters. En het was voor het eerst dat Charlie Thomas de liedzang verzorgde bij deze plaat Sweets for My Sweet. En daarbij werd hij onder meer bijgestaan door vier achtergrondzangeressen die later wereldberoemd zouden worden. Denk aan Diana Warwick, haar zus Dee Dee Warwick, Sissy Houston, de moeder van, jawel, Waylon Whitney Houston en ook Doris Troy. Dat allemaal in deze Sweets for My Sweet. Een bijzonder goede namiddag en welkom alweer in een nieuwe Hallo Limburg. En dat allemaal hier bij Radio Ludo.

titelsong van die geweldige film eind jaren 70, geschreven door een van de gebroertjes Gibb van de Bee Gees. En dat was inderdaad Frankie Valli in Grease. En net daarvoor nog een ode aan een onlangs overleden grote madame uit Vlaanderen, Margriet Hermans. En dat was ze met Laissez rouler le bon temps, Jacqueline.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneko voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

mooie instrumentale plaat was dat van de band Fleetwood Mac in Albatross. Een vrouw die geflitst werd aan 172 km per uur steekt het op haar hoge schoenen. Jawel, zometeen daar meer over na deze plaat van Georgie Fame en Alan Price.

Ja, ja, wel, wel, wel, dat kunnen we ook stellen bij het volgende verhaal. Want een vrouw die met 172 km per uur over de snelweg reed in de buurt van Gent, verscheen gisteren met een opmerkelijke excuus voor de politierechter. Haar benen waren naar eigen zeggen gezwollen en doordat ze hoge schoenen droeg, zou ze minder goed hebben aangevoeld hoe hard ze het gaspedaal indrukte. Maar daar had de politierechter geen oren naar. Er is wel degelijk een verschil tussen 120 en 172 km per uur. Zo merkte de rechter op en de vrouw werd dus veroordeeld tot een geldboete van €360 en een rijverbod van 20 dagen.

is een van de beroemdste Spaanse nummers ter wereld en de titel betekent letterlijk Kus me veel. Het nummer werd reeds in 1940 geschreven door een Mexicaanse componiste en het is natuurlijk uitgevoerd in heel wat talen, onder meer gecoverd door The Beatles, maar ook door Andrea Bocelli. Dit hier was de versie door Silvio Danza in Bésame Mucho. En van het Spaans gaan we richting het Italiaans met het welbekende duo Ricche e Poveri.

Ja, dat waren ze. Ricky e Poveri in deze Nina Nana. Dit weekend staat alles in het teken van het Romeinenfestival in Tongeren-Borglon. En dat samen met het Gallo-Romeins Museum en de omliggende pleinen. Die vormen namelijk samen het sfeervolle decor voor dat Romeinenfestival dat dit jaar al aan zijn tweede editie is. Je maakt er op een belevenisvolle manier kennis met het dagelijks leven in de Romeinse tijd. Met daar demonstraties van ambachten, workshops, vertellingen, muziek en onder meer ook gladiatorenshows. Die brengen je terug naar de wereld van 2000 jaar geleden. Een aanrader voor jong en oud. En dat dus dit weekend, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, telkens van 10 tot 18 uur. En voor meer informatie ga je terecht op de website gallo-romeinsmuseum.be.

Ja, dat was hem. Jesse Winchester in The Only Show in Town. Zometeen hebben we weer ons muzikaal feit van vandaag, 27 augustus. Eerst nog een streepje muziek. Dit zijn de Small Faces en Shalalali.

Even terug naar begin 1966 met deze van The Small Faces en hun Shalalali. Klinkt vrolijk, maar de gedachte erachter is iets minder vrolijk, want de echte manager, dat was Don Arden, die vond dat hun eigen muziek niet commercieel genoeg was en daarom dwong hij de band om een kant-en-klaar veel commerciëler popliedje op te nemen en het succes te garanderen. Vandaar deze Shalalali. En dan naar het muzikale feit van vandaag. Daarvoor gaan we terug naar 2014, want dan overlijdt de Spaanse zanger Perret. Die is bekend van de wereldhit uit 71, een zomerhit ook, namelijk Borriquito. De man overleed op 79-jarige leeftijd.

een beetje Belgisch werk van deze band, Leopold 3. Dat waren Erik Goossens, Patrick Klaassen, die we natuurlijk allemaal kennen als Pat Crimson, en drummer Stefan Wuits. En meteen nog een grootste hit, dat was deze Volle Maan. Straks zijn we weer reunited in deel 2 van deze Hallo Limburg. Dus als afsluiter deze van Peaches & Herb. MUZIEK

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Balkan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herpots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogačar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogačar. Stilaan overal regen en onweer, de eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

groot hit ook in Vlaanderen trouwens, 1974. Dat was Lindsay de Pol in Sugar Me. Mooi begin van deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Heel fijn dat je bij ons bent trouwens. En we doen het zometeen met de Everly Brothers in So How Come.

onder mooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

Ja, hij schreef geschiedenis destijds door als allereerste bekende Vlaming openlijk uit de kast te komen. Dat was Wilferdi, overleed in november 2022 op 95-jarige leeftijd. En zijn meesterwerk is toch wel deze Christine. En nu naar de Paper Lace en The Night Chicago Died.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een hal voor in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: De

een mooie vraag van Odo Jurgens. En schenk mir noch eine Stunde hier bij Radio Ludo. Zometeen gaan we naar Bree, want daar is er dit weekend Breakout. Maar eerst nog Amor, jawel. Dit is Rod McKeown.

Ja, de man snakt naar wat amor en dat was Rod McEwen. Dan naar het Breakout Festival. Het is een stadsfestival in het centrum van Bree en dat vindt morgen en zaterdag plaats. Ze breken daaruit met de focus op Belgische artiesten, grote namen en opkomend talent, zo is het. Met onder meer vrijdag Bazaar en zaterdag de Scabs en de band de Smooch. Trouwens, wie jonger is dan 20, die mag gratis binnen na het downloaden van je gratis ticket op de ticketpagina. En meer hierover via breakout.be.

deze man houdt het graag intiem. Dat was Grover Washington Jr. in Just the Two of Us. Straks nog nieuws uit de regio. We hebben ook nog ons muzikaal feit van vandaag. En nu naar Amerika. Dit is Twinnie Lopez.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ja, het welbekende You Are My Sunshine. Dit keer de instrumentale versie door deze Johnny en de Hurricanes. Dan naar Genk, want daar is men gestart met de bouw van een fietstunnel onder het kruispunt van de Transportlaan en de Hengelhoefstraat. Ja, die Transportlaan is een belangrijke verkeersas in Genk. Het vrachtvervoer van het nabijgelegen transportbedrijf Essers komt er langs en nu wil de stad Genk samen met de provincie die twee verkeersstromen absoluut uit elkaar houden. Ja, de rest van het kruispunt wordt ook opnieuw ingericht. Daar komen verkeerslichten en de scherpe bocht die krijgt betere signalisatie. De werken gaan ongeveer 4 miljoen euro kosten en zullen tegen volgende zomer klaar zijn.

was muziek van Richie Valens en dat in La Bamba. Zometeen tijd voor ons muzikaal feit van vandaag, 27 augustus. Maar eerst nog dit mooie stukje muziek van de frontman van de Commodores. Hier is Lionel Richie en het mooie Hello. Goeie avond.

mooie bijdrage hier in deze Hallo Limburg. Je hoorde Lionel Richie in Hello. En dan nog terug 10 jaar in de tijd, want toen overleed op 22 augustus Toets Tielemans. Ja, dat is de legendarische Brusselse jazzmuzikant. En hoewel op 22 augustus overleed, vond zijn grote emotionele uitvaart met koninklijk eerbetoon plaats op 27 augustus, 10 jaar geleden in Terhulpen. Ja, heel Wallonië en Vlaanderen nam afscheid van onze grootste. Toets Tielemans, dit is hem met Circle of Smiles.

titel zal misschien niet zo bekend in de oren geklonken hebben, maar de muziek des te meer, want dat was uit de tv-serie Baantjer. Met je weet wel Piet Reumer, dat was nog een keertje Toet Stielemans en Circle of Smiles. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Hallo Limburg. Ik wens je alvast nog een hele fijne avond. Blijf gezellig bij ons. Morgen ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En ik heb nog onder meer Johan Verminnen. En die neemt ons mee naar Brussel.

0: uiteraard.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Balkan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herpots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogačar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogačar. Stilaan overal regen en onweer, de eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.